Ik loop naar hemel en ik loop naar dich. Du bist so schön. Du bist bombastisch. Du bist gigantisch.